0: Duitsland is het, ja? Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Ja, die Merkel.
1: Ja, bedoel ik.
0: Wat?
1: Griekli. Ja, dat is nog ook een goede kan.
0: Hij is al erop geworpen. Ik zou een arm jetzt.
1: Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.